zeg maar niet lukt, dus dat je haar een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met eigen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen helpen.

0: Ik denk dat het is. Anders kan ik wel iets tegen moeten, maar het zal wel heel wat komen.
1: Yeah. Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei. Monsieur, c'est pas vous dire que je suis avec votre pizza. Pour être peut-être descendre.
0: Hoor ik Erik hier, zeg, Raakke, want je bent binnenkort weg geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van fuck de NDA weg, je kunt er maar zo'n andere pak bezorgen. Of ja, zeg maar wat jammer, moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao ciao.
2: Oui, Zwanker, c'est moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red, récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
3: Ja, zo ziek. Nou, dat is een super stad daar geworden. Maar ze zijn nu al kapot om in stand te houden. Als het maar duurt, zit pak. Geef mij zijn belletje. Dikke bij ze. Joe.